explicit. Zo spijt toen ik dit ben meer. Wees op je wit, wit waak van nacht, ja, dier. Die niet hangt, is je fijn. Misschien wist ze weer echt iets brug. Oké, wanneer? Hoe is het, wees wie het is? Wees wie het is? Ik hoop dat je weet wat het heist. Misschien wil je zwommen en zei het. Krimo en Piri toch blijven te heim. Schlaf van nog wat hoe zo kees. Het werd de dag, werd de kraal. Ik doe het met de sluit, broeg je voor spijs. Op je mengje schoud.